hoor jy nie een stem vol hoop en leiding, en al sien jy nie een voorbeeld wat volg, nie een nuusberig oor damme wat oorloop, of een volk wat sy medemens wil saam.

0: Exka FM 107 owe dono nyege tsa metseska 6 tsa mako takwa 13 minute jenge karma kwa tam am otsam ke kha darana kwa takwa tuwa kwa ta enga kwa tuwa ntlokeso ike nge u kwetenu ta kwa teta te di yo ka kha hinde tana kwa kwa takwa te tuwa tuwa ita ting ka kwa na di otsa na kwa te muwa ansena kwa kuma ansena kwa undo msena kwa takwa te tama ama sena kwa takwa do sina kwa muwa ansen ka kwa na jitinji ngam kharitre ana kwa ngam sin am otsa ke di kuto kharitre takwa khamu nata ik ra jewo nyuta a ga ik ga ga jewo khanga matam kham khema jewo kwa han e sika jewta tinka kona sika na kwa abasi gote abasi tinka kona ka hindu tetta na kota gote tsai ka kona ji khaji tinji teuji a lukoji a khamu a ati kwa kha khakuma a tatim nyinge ke ha tsonji tisen tsayen kona mu kota kwa a kwa 8 irika tu mu kota kwa abasi kwa one stop takritim am ki to siete venu mu kwa takwa to abasita tin anga kwa to sita tin ki one stop syndrome am ngum ki te sita tin te aka khuna kwa tin e sika ta hit yo te uska se kwa takwa ai da tin di volgende mense wiese name ek nou gaan laat weet moet weet dat hulle vandag stiptelik van 8 uur af moet hulle by one stop syndrome by mekaar kom want die mense wag vir hulle, daar word julle baie dringend gesoek dat hierdie mense moet stiptelik op die tyd behoort by die One Stop Syndrome by mekaar te kom. En as jy jou naam geluister het, dan moet jy nou teen hierdie tyd al of van die tyd al begin gereed maak. En die name van die mense is soos volg, wat moet nou vandag stiptelik van 8 uur af begin by One Stop and Syndrome gaan aanmeld. Z Mdaja, A George, A Makina, Ie Nchakwe, A Mbangu, M Ie Mahongo, A Marinda, F Andre, M Dixon, D Maratio, Aka Dreben, HF Jansen, A Bone, D Samba, A Kambembe, Pierre Orain, R Mbambu, RN Munango, E Yundu, M. Sikongo, B. Vemba, S. Yundu, B. Didrix, L. Tame, K. De Bruce, C. Maseka, C. Musinga, E. Nyambi, E. Sitabu, D. Kafuna, Tie Kapanja, Ie Makina, M. Siyaya, F. Keve, A. Siyaya, M. Pumuru. So hierdie mense behoort teen hierdie tyd al nou vir hulle self gereed te maak, want stiptelik 8 uur behoort hulle by One Stop Syndrome by mekaar te kom. Die mense wag vir julle vandag 8 uur op Platfontein. En dan is daar 'n baie belangrike dag wat nou op Platfontein gaan gebeur vir die mense wat sport ondersteun. So Bafana, herdenking van of die gebeurtenisse van Bafana gaan die mense, die spanlede, diegene wat dalk Bafana die hemde het, daar is baie belangrike bijeenkomst wat nou op Platfontein stiptelik van 10 uur af gaan gebeur, dat almal moet hiervoor by die radiostasie kom staan en wag vir die mense, hulle gaan saam met julle kom praat, hulle wil vir die heren kom sien, Bafana supporters of die ondersteuners van die sokkerspan Bafana, julle word baie dringend gesoek om op Platfontein by mekaar te kom, so as jy nou enige teehemde of sokker teehemde of enige gedragskode het, dan kan jy vir jouself daardie dag gereed maak, môre Vrydag, stiptelik van 10 uur af, word julle verwag om hier voor by die radiostasie op Platfontein by mekaar te kom. Ange te, spani ane kojoka te, ama kwa takwa te, kei nza teka, kwa nanje te, woku, kwa nasiki te, akuna kaa te, stasi siu keiki, cha bafana bafana, kaa kwa wo venu ke, eko tamacha wota haa dinu, kreudi, kwa kwa, karaka guye kwa takwa, yato te, te kwa inandeta, muwa kare kwa te, kwa makai, kutuwa tama inu kwa wogu, kungu, tama khayago, kamsika, khayago, kwa takwa khayamu, kwa wogu, kungu, so dar khan, dalk vir julle ietsiekie gegee word, iets om te drink of te eet. En as jy gereed is, vir môre, Vrydag, hier voor by die radiostasie.
1: Takhon bala dekhana tama kom shure na takham khom kon tan tiya ko dekhana shure kon ya ta kon ka dalana ko tan kyare ma kon na takon tin kyare tan eno niki kon kon tin ata kyare kon ti kom kwe kon ana kom no ana ata dalana ko ya te ta kon ta e ha kulina kha shure ka te kyare na kha te ta kon tama ata kha ana ka kwe kano bala ana uat na te ko u Adi de mati kom ta antara ki teko. Nenye ki khamati koko no bala deha to teko kom.

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
1: Side by side.
2: Anke ga wo korokorsen a ga di tswa di tsubu a na ga di tswa di gesondheid. O ga koro ate ga di tswa a tsaka karachi ya tebe na tsaka karakunwa tebe nasionale gesondheid skakel board kona tsate dango a ga ke ntse shika go ga tla ikuta ntashe na khwae jo kona jo ga o borongaji o koro koro senji a khwara na maga a ntse nasionale gesondheid skakel board kona department van gesondheid kona di Haki, tema de haa, no hak ai konata. Haki, jero jero ki, no ach, trapul no, tuwe nige, trapul nige. Nga venu, wachapuki, boria hakaro, no nomoro he, no seis, double no, yen tuwe, three, four, five, seis. Dako aki, hakaiku, ni gashen, tashenako, anahwa hecho konatwa.
1: By side.
3: Sister perplexed. Mage wanachi kanke dawa kya dukan. Tamte ke komi ke kasiwang. Zunito te chia kwang. Tachi ka matuang. Katang kwang.
4: Ah, kona dita. Oh, katek.
0: Mbambara ko ekska FM tieta e kike tinkona. Di obet ndani kama tine kamte ya kutin kama tekswa jenge krahwa Radio XK FM ki no programme Side by Side seko nyamse na kwata di nationale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskipping stimulus program. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuur, bewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek, besoek www.nhc.org.za of https://nhcpraxisgmns.co.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

Môre môre Bongozi, ek was ek Sky FM. Ja, join dit daar met Maltin Edberg. Dan moet jy toe ek met ek kan toe radio ek Sky FM. Ek was hy, dan join dit daar met Maltin Edberg.

sogalamiwa mosong a se gengam ke mbuli wala qom tiki 12 qwa 40 minute ke konke radio XK FM ke ke qom ke wala qiqhame mtrege asa promo ya wa national air fitness qwa Die Nationale Erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir 'n befondsing deur die presidensiële werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsings en gemeenskapsontwikkeling bevorder. So doen voor die 31ste Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhcpraxisgms.co.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap. Wa promo yange he a ukhama nasinala ai chilika doni kuna ke he angmatu bunga mugugiga kwe hana uwa kaa ke he asu u bunga e proyekte singa ukhama kaltir achungu kunga doni kuna wat uto waka kaisi mugugiga sa angi u antini kukunga bunga ai manaka e he wa chilika agaga wakang him gigi sa wala sing simusim tinigira agum angawa mko program gigan mwage ta sa fita tadura sa kwe he program tina kaluta mki wala msunga mki ya chwang

0: 107 o tagono 9 FM ka maqese ka temo ne te ke fire xa makota o 930 minute xa jite ja o kara gwa ne te ana gwa hi te o xa ku ji jan ji ku ji vete ku bori je kha kha ta tim ne nge ke ri bori he ha he ne nge bori he te mono buru dam sika te kha ta te he ke he khan ti ji kam ne nge ta e bori he ham Die Nationale Erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiale werkskipping Stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis. Bemagtig jou gemeenskap.
1: Wanamga XKFMD hitio tetu antek ya

0: speaking kwena plaza nten giti piro ma sabanga go jenga go tsa tete go ati zorona tete para bata no tete ga nako ska wo ga tete o spatra ga tete plaza nten clinic he no ga jawo kon kona ke a ta para ko ya eta ga men ska psi o ka ne ten kon ke tete no ana ta mo so bona ta dam kana na ta tete ta su bu kara o ko ga ta jawo ji na go te o ke na ke e tsa ko tete Nan tar ik bere gaan ga ko te kom sana te sore mayo. Nta gaan te wa o pore tem. Goeie dag, vir my is vandag voorreg om vandag met julle te gesels. Die werkers van die kliniek van Platfontein en hulle is 'n gemeenskap, is 'n mense van 'n ander gemeenskap wat dienste aan die Platfontein gemeenskap lewer waar die Koen en Kwe gemeenskap bly en waar Koen en Kwe taal gepraat word. En hulle kom van 'n ander agtergrond af en praat hulle se eie taal. So ons wil dit uitvind. Hoe kry julle dit reg om met die gemeenskap van Platfontein in werking te tree? By 'n baie belangrike plek soos die kliniek waar mense moet van hulle lewens kom red.
1: Goeiedag listeners. Ek is Tandika hier. I'm a closer. But in 2000, I started 2006. That was baie moeilik. Ons het tolker se gehad. But as jy by 'n plek werk from 2006 up until now, nie mense jy moet mos nou die taal ken. Verstaan jy ja? So, ons werk met tolkers, maar as die tolker se die daar is nie, ons praat self. Ons praat die kwe en die kong. Ons praat net basic goeters soos bobamba, dan vra ons om van die siekte, wat is siekte, kalu, en ook die pille. You understand that? Kokomangui, mother kui, kan nye, then come that nobody kwe side and that komana tui ha ui. So those basic things het ons geleer. En om te vra ook, werk die kind se maag, dan vra jy, kalu die kind. So all those things, those basic things, we know. And we still learning, and ons wil nog leer.
0: Brother Klaas, wat het jy om daar bij te voeren?
2: Ek ook, ek is klein, dit heb ook geen werk nog van 2009 af hierbij. En van mij ook was baie moeilijk, want ek van die mijne gekom, want daar net mans mensen daar is. Dus om hier komt, is nog vrouwen, mans mensen, en ook nog andere talen, andere cultuur. Ons moet eindelijk zijn, ons is baie dankbaar voor die mensen wat hier zo werken. Onze tolkers, wat van die gemeenschap afkomt. Anders zou het moeilijker zijn. En ze praat waar, ik bijvoorbeeld mezelf, ik heb nog steeds die excuse gekocht, ik kan niet taal praten. Zo lang. Maar ik sukkel, maar dat is baie keer dat ons kan. Onze gemeenschap is baie nice. Het baie keer dat ons die tolkers zijn, maar dan kan ons nog steeds communiceren met de patiënten. En of staan hier en daar, en zoals ze zei, ons ken die basic woorden wat ons weet, wat ons moet vragen, en hoe kan die patiënt ons terug. Als ik dat gewoon dat er bij oorige mensen van het totaal vergaans krijgen, dan is het een beetje moeilijk. Maar nog steeds, zoals ik zei, onze gemeenschap van Papadien is bij een nice. We gaan altijd de best, maar dat was recht werk.
0: Nou, wat zijn woorden ken je in termen hoe je met mensen gaat?
2: Ik ken nog van bambas om de groeten, zekers, recht. En zoals ik zei, ik weet dat ze aan die queer zijn, als ik zei. En met die pille ochtend, middag, aandringen, gaan ze kom naar trekka, wie, of kom naar trekka, wie, kam. En dan zeggen we, alleen kam voor recht, dan kam min ook aan de goede. Maar hier aan de kant hebben we ook de issues in de zin.
1: Kokomangli,
2: madag, kwee, kan ze kan ze.

Mooi, mooi was jouw woorden ook, terwijl jij mentel sigaretten rook. En al die sweet, sweet dingen van mij zei, terwijl je zweet, zweet door mijn arms leidt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, dat kon dan met die rook en die zweet.

hacken jij die melkrein aan en aan die nachten rijdt tot ander kant. Die ding dong gong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij hebt gesê, wees asseblief lief voor mij, maar ik het gedroom, ons het te

Oeh, moet ek ook nou myself keer, ek het nou net te lekker gejazz op daar een van The Pacific Express, Angel of Love. Nou ja, ons allemaal ken Pacific Express en ons allemaal ken die name wat betrokken is by hierdie groep. Paul Abrams, Jack Mompel, Issy Erfdien, Chris Schulde, Zayn Adam, Kitty Chicana, Vic Higgins. Hier na die lys gaan aan, Tony Cedras, Jonathan Butler, Alvin Dias, Stompie Manana en altyd op saxofoon was Bani Ratchabani. Trompetspelers soos Basil Coetzee en Robbie Jansen was ook deel van hierdie groep op een of ander stadium. Maar kyk, hierdie groep was werkelijk waar, talentvol. Net jammer, hulle het nie altyd die regte ligtheid gekry wat hulle toegekom het nie. Maar ons gaan nou nie heeltemal die program op een somber noot eindig nie. Dit is waar ons aan die einde kom van Vanaanse Kap het uit. Baie dankie vir die saam dans, saam luister, saam kuier. Omdat muziek in hierdie program, en specifiek dansmuziek, maak nie saak of dit nou een samba, een jive, een jazz of een lang arm is nie. Die liefde is wat ons allemaal saam bind. Het ek het goed gedink om Vanaanse program af te sluit met Jimmy's Grand Six. Sy liedjie getiteld The Greatest Love of All. En dit is moes nou vir ons allemaal muziek. Nou ja, dis dan waar Vanaanse program tot einde kom. Van my Sue Pyler Slabber tot volgende saterdag aand. En onthou hom altyd, altyd, lekker te dans.

RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Soccer Liga, golf, sewe rugby, internasionale fietsry, die nasionale netballiga en daar is ook Grand Slam tennis. Die Franse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.